0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die Cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die knaap op pad na jou toe.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Nou ja, toe welkom terug, luisteraars. Is welkom om vir my foto's te stuur of 'n boodskap hê om te sê waar jy self bevind of wie veilig is, laat ons hoor. En daar's 'n noodnommer by die George munisipaliteit. Indien jy enige hulp nodig het rondom die weerstoestande, ek kan die volgende nommertjie skakel: 044-801-6311 of alternatief 044-801-6300. Ek herhaal die nommers: 044-801-6311 of 044-801-6300. Dis nou as jy 'n noodgeval het daar in die George omgewing. Kom ons begin lees aan die boodskapies. Môre aan al die luisteraars, mense is koud en nat, wees veilig op die pad. Dan wil ek ook vir my hubby sê, ek is baie lief vir hom, Anthony Bosman, en dankie vir alles wat hy beteken vir my. Lekker dag, Julienne. En Eden Maatjies kom van Mariska Theodor van Riversdale hier op Klipdrifplaas, baie dankie. En julle moet ook veilig wees en hou julle self warm. Good morning and be safe to all the Maatjies. And a thank you to Julienne for her beautiful smile yesterday morning. Huh? Okay. Kom ons gaan na die volgende boodskapie. Môre.
1: Môre, Julienne en al die mooie luisteraars. Dankie vir die voorprogramme voor jou. Ek bestaan Basies aan in Noordkaap. Ek is blij. Hy vat een beetje vakantie aan sy maat. Ek vraag net gebed vir my niggie Betty Slinger en ook my neef Lucas Arends uit St. George Hospital. Hy wacht nou vir een bed in die Kaap. Hy my naarts stand kry. Ek vra net gebede asseblief vir al my Eden maatjies. Mooi en 'n liewe dag. Liefde julle klompies. Julle weet hoe lekker reen het, is 'n lekker dag vir sop. Mooi bly. Lief ek julle, julle eie antipoppie.
0: Ja nee, antipoppie, ek het ook al is vir butternut sop met lekker swart peper en room binnenin. Dat sal nou lekker wees. Kom ons luister, ons gaan voort. Môre.
2: Môre, Queen, goeiemôre, Eden familie. Hoop julle allemaal het een goeie dag so ver. Veilig wees. Bly maar in die huis. En dan geniet maar die reentjie. Die wat vir jaar, die blikseer denking vir. Julle moet het geniet, ne. Lieskamper uit de reenerige oudsoren.
0: Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre.
3: Goeiemôre. Kan maar dit net, wie praat ek nou?
0: Dat is Julienne wat praat.
3: Jene, die dame, my naam is Kenny. Ek sat elke oggend af by jou huis, by die blauw huisje huis. En ek wil net vanmôre vir u vraag, as het moontlik dat jy vir my kan hef. Jy sien, ek woon onder een heideblomlaan. En hier waar ons is, hier so, ek het destijds na die municipaliteit jare terug gevra vir hulp vir jy van ons hier so. En ons reen pak net. Ek is een motor van, het is met Jolien.
0: Ja. Ek luister.
3: Nee, ek stap elke oggend, ek is nou oor die 30 jaar, wat nou een motorwag is, nou een oudsoring. Dat is een lang tijd. Ek het 30 winters en somers wat hier gestap hier in die gebied van oudsoring. Ek wil net vanmorgen vraag, Jolien, as het wonder kan jy misschien een beroep maak vir die municipaliteit van oudsoring. Kijk, hulle bly beloftes maak aan ons, maar ons kom daar is net wat deurkom na ons toe nie. Ek het gister, het ek in die dorp het gestap, het gegaan by die ou polisstasie, om te gaan vra vir die plastic denkos, wat hulle vir die mense gee vir die huise hierso. Hulle het geweet van wat aangaande is met die story, maar ja, as niks wat deurkom, ek het begreep, ek gaan soek, help om ons uit plekke recht te maken. Weet je, Jolien, ik ben hier in my kamertje zo van my huisje zo. Pap, net.
0: Meneer, geef van my die telefoonnummer asseblief. Ek sal kyk of ek iemand in die handen kan kry by wie ek kan help vir u. Ek
3: is net vir u. Men kan om je te net vergeten, maar dan is het voor mijn hoortje, dan is het nog niet te zeggen. En dan zie je echt waar weer jouw dienst wat je liever voor ooit is.
0: Alles recht, meneer.
3: Recht dan waar. Ik wil net zo kijken. Oeh, jenna, ik wil nou zo kijken.
0: Heet je WhatsApp nog maar gedaan? Kan je misschien die nummer van mij naar de radio zo WhatsApp lijn te stuur?
3: Dat is nog niet zo, ik kan je hart nou niet zo, maar niet zo lief, man. Maar dat je net
0: voor... Oké, wat is je adres?
3: Heideblomlaan.
0: Heideblomlaan. Wacht, hoe is dat vannacht? Geef hoe weer die
3: nummer... Mijn naam is Stanley.
0: Geef hoe weer die nummer van die huis?
3: 717.
0: Oké, goed. Ik maak zo voor je, meneer.
3: Heideblomlaan. Ik heb gegaan, is er raas, net wat ons blij is zo. Hier onder een dagje beste kant en nou. Ja, ondertoe. Maar hij mensen het niks, hij denkt koos, platen, plastic, wat we voor ons kan geven, is zo niet.
0: Oké, goed. Nee, dus recht, ik ga een gouden call of twee maken, meneer, en dan zal ik voor u laat weten, hoor, nog vandaag.
3: Oeh, jelle, die stem, die voicemail is net een keer bij het zwak.
0: Nee, die radio is daar achter in die achterkant, is die wat u niet van mij zo lekker kan horen, nee.
3: Kun je nou zo nou beter kan nou, is ze kunnen beter kan nou.
0: Daar zei je, maar ik zal mijn best proberen om voor je hulp te krijgen hoor. Dank je dat je geschakeld hebt.
3: Ja, nou maar zeg er, als je net zo lekker voor ons kijkt, zo zet ik kan verstaan het nou, en George, het is zakkig, zandzakkig gekregen voor die mensen daar.
0: Mm.
3: Maar waarom ons mensen en ouders, hoe komen ons zo zwaar krijgen? Ik wil niet talen van onze mensen wat ze zwaar krijgen, zijn ouderen.
0: Ja nee, dit is maar nou een van die dingen buiten ons beheer, maar soos ek vir jy sê, ek gaan gauw oproep maak, sodra ek een kans heb, en dan gaan ek die adres deurgee, so jy moet maar by uitkijk wees hoor.
3: Kijk jy sê, as ek nou die met jy voor nummer kan ek...
0: Dis fijn, ek het ons nou die adres, die fysische woonadres van jy, dis ok.
3: Dat is my sê, dan kijk ek na my hele, is pak nat.
0: Ja, nee, dis recht, ek verstaan heel te mal. Ek gaan my best probeer om vir jou te kry, hoor.
3: Ek sê,
0: daar sê, dankie meneer, mooie dag vir u.
3: Geen dag vir u ook,
0: vir u. Gaan, bye bye. Ja, so skakel ons luisteraars, sê dat u kan vir my kontak by 060-505-2693, baie dankie, aan Stanley, ek sal so gauw as moontlik vir u hulp probeer kry.
4: Hey, Mossel Bay, looking for that perfect sweet treat for your special occasion or lunch break? Look no further than De Vlaeming Confectionery Mossel Bay, a proud local family business with over 30 years of baking excellence. We're known across the Garden Route for our legendary fresh milk tarts, baked fresh throughout the day, so every slice is absolutely delicious. Whether you need a stunning custom cake for a birthday, wedding, or special celebration, or just some fresh pies, snacks, and tarts for the family, we've got you covered. Everything is baked daily with love and the best ingredients shipped from all over. Pop in at De Vlaeming Inn, Hyderabad Mall, Melkhout Street. We're open Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays 9 a.m. to 5 p.m., and Sundays till 2 p.m. Need a quote for your next event? Give us a call on 04-469-312-01 or send us a WhatsApp to 064-869-9735. De Vlaeming Confectionery, bringing you the best and freshest baked goods. Mmm. It tastes like more.

Daar sy voor ek heeltemal oorgee daar vir die span van George. Môre Julien, René, Eileen en opa Frans. Glo julle het lekker gerus verjaarsdagwense aan die volgende persone wat vandag verjaar, namelijk Jenny Boesak van Slangevee, Wilbert Roberts van Heidelberg, prachtige Charissa Botha van George en Kewen Marman van Kraaifontein. Godsrijkste sieninge oor julle lewe, geniet het ten volle en voorspoed vir die nuwe levensjaar van Mina Conradi vanuit een Nat Himansdorp. Môre Julien, René, prinsesie, ons is maar by die huis, ons vat het maar rustig, allemaal moet veilig wees, môre aan die Poppy, aan die Monika, aan die Millie, aan die Enta en ma, aan die Enta, Elise Kamfer, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: All right, let's check out on our Facebook page. Magdalene Meer came through all the way from Riversdale. She does say from a cold Riversdale. Cold Riversdale, goeiemiddag, en geskakel op die nummer 1 radio Stasi, that's Eden FM. We know when that I'm on the Southern Cape because of you. Now, thank you so much, Miss Magdalene Meyer, right there. Of course, Sharon came through also saying, Aksan geskakel by my radio Stasi, Eden FM. Also, Hayden Boys, and can you say the WhatsApp number on radio, please, in Afrikaans? 060-545-2693. Niels is 0-5-0-5-2693. Come through, and also the lines are open, so do come through there as well. Let's check on who's this side. Radio, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, meneer.
0: How are you?
1: I'm
0: good, how are you, sir?
1: Good, sir. My name is Stanley, man.
0: Yes, sir. Mr. Stanley, how are you?
1: I'm up. I'm out your ring.
0: A problem, my meneer.
1: When your kid is here, that you all got down for your ring, got down for Ogen. Since kid is here, that mag, it can't say, my friend, man. Just like a word from for Ogen, that what you have said, would live for George and Menzer, how in the skin, also. It's some sucker, who does that, so I'm going to help for your ring. Nou sit ek met 'n probleem, hier sê my vriend man. Ek het nou volgende my jy vir Jolien gesê, toe sê sy vir my, sê, ga wel vir die municipaliteit, en hy gesê, sê my oor, hier sal my kan kom, hy verleen, hier sê. Sê my vriend, my, die dag voor, ek het nou so af, a pit gemaakt van my voet, ek om aan te gekom met die voor die deur.
0: Ja.
1: Dit het afgewaai. En ek het gedeel vir die maatschappie van veel jare wat ek gesê in my huis het in nat. En die dak het nou half pas stikken hier so voor die. Hier is my kwam die kinders in slaap in my huis en hier so.
0: Hey.
1: Is nou af. En die maatschappie van oudering, my vriend ek is jammer om te sê. Voor die voor my brand. Maar ouders en maatschappij, die zou hulle geen hulp voor die mensen wat daar rustig aan vragen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ik het verzoek gemaakt om te zeggen, mijn vriend. Jullie hier, ik weet niet, ik heb maar een achterkamertje wat mijn kinders me opgemaakt hebben, maar hier zo. Ik leef pap nat hier zo.
0: Yo.
1: En mijn kinders in de huizen is ook pap nat.
0: Hey. No. Niks. Ja, hier je mij zo. You have our WhatsApp number, ne? Send your message. Yeah, send your message on our WhatsApp number 060-505-2693, ne?
1: Hey, I'm listening.
0: Yeah, send your message on our WhatsApp number 060-505-2693.
1: Can I give you the number? Can I give you the number? Yeah.
0: You can. Should I give you the number again? All right, seems like...

0: Hartelijk goedemiddag, Beverly. Sy is ingetuned.
1: Hi, goeienaand. Hola, hola, ops. Ingetuned en gezoom. Ja, dat is nogal een goeie wenk. Because, as het nou load sharing is, en dan?
0: En dan?
1: Ek het nie een nie, want dan is die extra doos
0: ja.
1: Van gekookte water. Because me, I don't drink coffee or tea.
0: Yes.
1: So, hola, ops. Jy sê eindelijk, Beverly Jesselman, laat jy vir jou ene koop, ne? Baie dankie.
0: Doen so,
1: hola,
0: Bev.
1: Hola, ops.
0: Doen so, mazakin.
1: Njarrrr. Papnat, hola.
0: Papnat, lekker Bev. Kom ons kyk en weet nog die gekom hier binnen. Als is nou 505-2693. My versoek is altyd al. Kom ons op het baie kort asjeblief toch.
2: Middag Paula, ek wil vir jou sê goeiemiddag en middag, vir al die luisteraars. Eerstens baie dankie vir al die frontline workers wat so hard teen blanco werk om allemaal gerust te hou en allemaal sy behoeftes te voorsien met die storm wat hier besig is om te woed. En dan verjaar daar een prachtige dame, Maritza Rey Jansen, Nee Kafoen, sy verjaar vandag. Ek gaan nooit sê hoe oud sy is, en toe kom ek in die moeilikheid, maar baie geluk aan haar. Sy is een baie speciale lady in Blanco, Maritza Jansen. Sy is gebore Kafoen, so baie, baie geluk aan haar met haar verjaarsdag. En dit kom hier van Omansie van Blanco. Baie dankie man, ek hoop jy kry warm daar in die atelier hoor.
0: Dankie
2: man,
0: sê.
2: Daar is een mooi lied.
0: Daar is een man, sê. Ons maak so.

0: Oh, what a beautiful classical song. Mr. Kenny Rogers. Through the years. Nostalgie op sy beste op die Afternoon Drive. It is 10 to 6. My last advertentie. Onthou net na 6 het ons die program met die naam van Kickback. This is Kickback. Hier op Eden FM. Maar kom ons breek over die advertentie.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Eden FM, byna groetheid van die opse kant af. My woensdag is, so te sê, iets van die verlede.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: performance, great teamwork, and solid moments that shall echoes throughout Rugby World Cup history.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.

Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ware diversiteit. Wees deel van ons span. You've painted up your lips and rolled

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.